Goedemorgen, luisteraars. Vandaag is het vrijdag de 28e. Ik ben afgesteld op Radio Sreeter op 92.3. En is het tijd voor het Nederlandse programma. En dan luistert naar Ron Noten. En dat laatste nummertje dat hoorde, dat was Sjaakje van de Hoek. En dat was Connie van der Bosch. En de volgende die is van Brabant naar Bordeaux. Gezongen door Frans Bauer en Kafke.

En nu gaan we naar Marco Schuitmaker en die zingt: schaam je voor je tranen niet. Er was niks te schamen.

Nou, dat is nu weer tijd voor het weer. Vandaag wordt het zo'n 17 graden. Morgen wordt het 9 tot 15. En zondag 8 tot 15 graden. Zo, dat is een beetje koud. En dan zullen we nu even naar Nederland gaan kijken. Dan is het flinker aan het regenen, 17 tot 22. Morgen 16 tot 21, nog steeds regen. Zondag ook, 17 tot 22. Zo, en uw koers op het ogenblik is, wat u van uw tolk, voor uw tolk krijgt u, 61 eurocenten. En dan gaan we nu luisteren naar Antonen, die zingt de enige.

Oh, het volgende nummertje, dat herinnert me een beetje sommige relaties die hierop gaat. Het heet Knipperlicht. Er wordt gezongen door Roger Frozier en Nicky van Wijk. En maar verontschuldigen als er een paar background noise doorheen komen, want ik zit in Bali en het is een beetje lawaaiig hier. Maar het is lekker warm het liefst.

0: De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carole op 0437-757-393 of online www.dutchcourier.com.
1: En nu gaan we luisteren naar 321, gezongen door Bente.

De German Speaking Society die hebben de AGM op zondag, deze zondag, de 30 augustus, om 2:00 smiddag, sjaap. Ik heb, omdat ik hier in Bali zit, heb ik niet alle nummers, maar misschien kunt u Rita Wolle bellen op 03-97-35-24-38. Nou, tempo doen. Ik kan ook wel wat doen met wat extra leden. Het is heel erg gezellig. Ik heb een gezellig restaurant elke maand en elke tweede donderdag in de Bentang Restaurant. En bij soorten, als je lid zou willen worden, kunt u Elia bellen op 03-9511-4392. En nu gaan we luisteren naar Russo met zijn probleem.

Ja, mensen, we zitten wel halverwege door het programma. Ik luister naar Ronald, de Radio's 3, triple Z. En ik weet, ik zit een paar moderne liedjes ook te spelen. Maar, misschien wel leuk voor de jongere luisteraars zo. En de volgende die heet Ik zal je nooit vergeten. En die wordt gezongen door Koos Albers.

En die laatste heet Zolang je bij me bent. En de volgende die heet Waarom heb je mij laten staan?

En hier komt een oude die eigenlijk bij Neil Diamond werd gezongen, Sweet Caroline. Maar dit is een Nederlandse versie en een beetje opgepampt voor de, zoals ze dat in de kroegen spelen.

We hebben nog tijd om, wel tijd om nog een capoeira te doen. Deze heet Maria en dat gezongen door Anita de Hoop.

En het ziet eruit dat het uurtje erop is. Ik hoop dat het gezellig heeft gevonden. Please stay tuned voor de Creek Program. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. De maandag is Ene natuurlijk aan. De volgende week is Jonathan Becker terug. En we gaan eruit met wat instrumentale. Zo, tot ziens, luisteraars. Goodbye van Warm Bali.